Can Wait Forever, It's Now or Never. Bruce Channel of King Records. Hij had ook dat originaal van Hey Babe. Oké, de volgende track komt uit de aanvangtijd van King Records. Uit de aanvang Hillbilly tijd Cincinnati, Ohio. En Jones hebben we hier met High Bone Daddy, Honky Tonk, Bob en Hillbilly.

Fantastic rockabilly music from the 50s. We hebben de rijen naar gespeeld, Gentleman Jim. En The Cool Cats met A Little Bit Confused. Aansluitend Eddie Schmidt met als instrumentalische Upturn. En aansluitend Lonesome Lee met Cry Over Me. Of dat kleine lokale Bandera label. Oké, we gaan richting de underground rhythm and blues scene in Washington D.C. Aanvang de 50e jaren en we hebben het hier uit Washington D.C. The Rainbows met Jimmy Wright en his orchestra met Minnie.

bopping around and jumping around. Dat is de lokale underground scene in Washington D.C. Want dat is de Rainbows met Minnie. En we rocken bopperstoppen strolen gemiddeld weiter met Chuck Berry en Maybelline.

Keep your motor hot on the top of the hill. Dat was Chuck Berry met Maybelline. Fantastic. Rockabilly, rock and roll, rhythm and blues, you name it. Oké, weiter geht's. We gaan jetzt richting de 706 Union Avenue, Memphis, Tennessee. Met Little Junior Parker Blue Flames. De meest bekende hit recording van Little Junior Parker Blue Flames. Waar damals in 1954 Feeling Good. Deze song had er damals ook een tweede maal ingespeeld in de Sun Recording Studio van de producer Sam Phillips. In de versie van Feeling Bad. En deze versie is überhaupt zo slecht nog niet. Little Junior Parker Blue Flames zijn we jetzt hier met Feeling Bad.

0: Yeah, that's it. Little Junior Parker Blue Flames waren dat. Met Feel So Bad. Oké, van de Seaborn Transaction Union Avenue, Memphis, Tennessee. Gaan we jetzt richting West Coast Capitol Records in de 50s. Een van de eerste pioneers of boogie woogie piano rock and roll gaan we jetzt hier. Over de platenspeler Mel Maher of Capitol Records in 1953 met Red Light.
1: 1, 2, 3.

Yeah, listen to the rock and roll and doing the stroll. That's why I'm the Wild Cats and the boys are here. Hollandische Rockabilly. Okay, we gaan jetzt richting de Texanische Rockabilly scene. West Texas, circa 1957-58 met Elroy Dietzel en de Rhythm Bandits zijn we jetzt hier. Elroy Dietzel heeft dat kleine lokale bokeh label. West Texas met Teenage Ball.

let's have some fun tonight. I'm gonna bop tonight. Rockabilly Music, West Texas, 1957, Elroy Dietzel met Teenage Ball. En we blijven in Texas met Western Swing Music, als die draait zeker jaren. The Roots of Western Swing Country Music, als 1936, San Antonio. Henriette hier, Jimmy Thomason met How Many Times.

Yeah, that's it. Dat was Stella Johnson met Mama Don't Allow. Nou, rock and rollen in here. Oké, Sharma was al bij het hier. Oh, de plattenspeler. Kenny Lauren met zijn Brenda. Oh.

Carlos en de Bandidos en Spark Plug. Jij de Wache, Rockabilly Music, on the radio, over die vrije Oostenrijkse rundfunken. Radio Fabriek in Salzburg, Radio Frauenlin, Sound Radio Helsinki in Graz. En van Rockabilly gaan we jetzt richting lokale underground, blues music. Aus Crawley, Louisiana, in the 50s, zijn we jetzt hier, Jimmy Anderson met Frankie en Johnny.

Anderson Brothers en Frankie en Johnny uit de J. Miller Studio, Crawley, Louisiana. Oké, we rocken Bappen Stamperstrolen gemiddeld weiter. Uit Indiana, 50s Rockabilly, alweer hier. Norman Richard, and somebody's been rocking my boat, loose goods!